0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: King

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: King Kiss Motion!

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl. Kink, Distortion.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daar tegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: to know what Zeus said to Narcissist, you better watch yourself.
1: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: King. King Distortion.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in het beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Fayenne van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Fayenne heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Kink.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gram.

0: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta 100 mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: King.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59... Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79... De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Kink Distortion.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden, in het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast mich.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: King Distortion.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Van Albert Heijn.
6: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeren een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hogevenen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.
8: Kink Distortion. Everything loud.
6: Distortion. Kink.
9: Yes, we zijn weer terug. De zomerstop is weer voorbij. Dus een nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Dit is Slapshot met Watch Me.

0: Distortion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Een paar weekjes echt tussenuit die ik stiekem toch meer nodig had dan dat ik dacht. Maar ik ben weer terug. De afgelopen maanden waren druk, dus even lekker opgeladen. En nu weer volle bak knallen met komend weekend Dynamo Metal Fest. Enorm veel zin in. Ik hoop daar ook heel veel luisteraars te spreken. Dus mocht jij gaan en mocht je me zien lopen, wees niet bang. Schiet me vooral even aan. Ik vind dat leuk. Voor de rest, vandaag uiteraard een nieuwe Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Met de titel van vandaag, This One's for Lou. Dus uiteraard komt Sick of It All vandaag voorbij. Naast muziek van onder andere Spirit Box, Anthrax, Big Moth, Rose Tattoo, 12 Thorns, Merciful Fate, Devil Master, Tony Iommi met de weekly pit van deze week. En ook de band die ik gisteren al even aankondigde als primeur van vandaag, Crazed 030. En ook de band die morgen in 013 staat. Dan heb ik het over Judas Priest van de plaat Firepower. Is dit Lightning Strike bij Bjorn's Betonuur op Kink Distortion.

Death Anthem van Devil Master. Afkomstig van de nieuwe plaat van Devil Master, getiteld Bloody Dreams, die 4 september moet gaan verschijnen. Oké, vanmiddag maakten we de Weekly Pit van deze week bekend. En om eerlijk te zijn, moet ik je daarbij iets opbiechten. De regels rondom de Weekly Pit zijn in principe vrij simpel. Het is een nieuwe track die we graag wat extra aandacht toedichten, omdat we die track gewoon heel erg tof vinden. Dat is dit keer ook zeker niet anders. Maar normaal is de track die we tot Weekly Pit noemen nog geen week geleden uitgekomen. En daarin hebben we deze week een klein beetje vals gespeeld, zou je kunnen zeggen. Tony Iommi kwam namelijk samen met de zanger Jorn ongeveer zo'n 2 weken geleden uit met een nieuwe track, getiteld World Alone. En die track die vinden wij zo tof dat we hem tot Weekly Pit van deze week hebben bestempeld. En laten we eerlijk zijn, hè? Als Tony Iommi nieuw werk uitbrengt, ja, dan moet je dat toch wel bestempelen als Weekly Pit van de week bij Kink Distortion. En dat is exact wat we gedaan hebben. In samenwerking met Jorn, dit is World Alone.

Built to Last van Sick of It All. Frontman Lou Collar overleed 24 juli aan de gevolgen van slokdarmkanker. En Lou was voor velen en ook voor mij de kennismaking met hardcore. Ik kocht deze plaat, Built to Last, destijds in een lokale platenzaak in Boksel, waar ik vandaan kom. En dat was mijn kennismaking met Sick of It All. En ik werd gegrepen door Sick of It All. Ik werd gegrepen door hardcore wat dat betreft. En ik denk dat Sick of It All echt nog steeds in mijn top 10 lijstje staat met bands die ik het meeste heb gezien. Ik zou niet weten welke plek, maar dat ze er staan staat mij als een paal boven water. Wat ik heel bijzonder vind aan de band Sick of It All is dat de band eigenlijk nog steeds bestaat uit dezelfde leden waarmee de band ooit gestart is. En dat liet zien dat je dus echt een vriendenclub kunt hebben die vervolgens van hun passie hun werk kunnen maken en daar dan mee de wereld over kunnen trekken. Ik vind het zeer bijzonder dat jarenlang, volgens mij sinds 1988, is blijven bestaan. En wat dat betreft vind ik het ook zeer jammer dat we Lou Collar helaas hebben moeten verliezen aan die verschrikkelijke ziekte. Het laatste wat ik hiermee over wil zeggen is een kleine frase die hij zelf schreef uit Scratch the Surface, Serve a Purpose. En ik kan wel voor mij, maar ook denk voor heel veel andere mensen spreken, als ik zeg Lou, serve a purpose, dat heb je zeker gedaan. Scratch the Surface, dit is Sick of It All. Scratch the-

0: Kink. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is de lekkere van Albert
1: Heijn. Dit is Kink Distortion.

Holy Roller van Spiritbox, afkomstig van de plaat Eternal Blue. En de band staat 3 oktober in de AFOS Live in Amsterdam. En daar staan ze uiteraard niet alleen. Nee, staan ze samen met Ginger en Dying Wish. Een package waarvan ik nu al denk, damn, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. Helaas kan ik alleen zelf op die dag niet. Het is wat het is, maar het is een enorme toffe package en jij kunt daar wel bij zijn. Want wij geven deze week tickets weg voor de show van Spiritbox met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma 3 oktober in AFOS Live in Amsterdam. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björn van Tonnenhuur, dan wel King Distortion. Daar staat een post over Spiritbox en daar moet je even in de comments je concertmaatje taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Spiritbox 3 oktober in de AFOS Live in Amsterdam. Nieuw materiaal is er onderweg van Anthrax. De nieuwe plaat die moet op, even uit mijn hoofd, ik dacht 18 september, excuus, moet die gaan verschijnen. Die nieuwe plaat heet Cursum Perficio. En mijn Latijn is niet zo heel erg goed. Wat ik wel weet is dat het een hele toffe nieuwe track is. Everybody's got a plan. Dit is Anthrax.

0: Get a Plan van Anthrax, afkomstig van de plaat Cursum Perfectio. En het laat zich vertalen als aan het einde gekomen van de reis. Zou dit dan de laatste plaat zijn van de band?
1: King Distortion.
0: De tijd zal het moeten gaan uitwijzen. Gelukkig staat er heel veel talent klaar. Zoals ook dit Nederlandse Big Moth. Dit is Carbon Error.

Urban Error van het Nederlandse Big Moth. De afgelopen weken in de vakantie heb ik toch nog een aantal toffe shows mee kunnen pakken. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee geweest. Opeth was vast, Savatage was erg tof. Maar Rose Tattoo stak er eigenlijk toch wel een klein beetje met kop en schouders bovenuit. De band maakte enorm veel indruk. Met name Angry Anderson op 79-jarige leeftijd. En nog steeds zo immens veel plezier op het podium. Dat is zo tof om te zien. Echter kreeg ik afgelopen week bericht dat de tour wegens medische complicaties is stopgezet. Het is toch een beetje jammer. Dus bij deze Rose Tattoo, dit Nice Boys.

Nice Boys van Rose Tattoo. Het Nederlandse 12 Thorns dropte zo'n anderhalf week geleden nog even een nieuwe track, De Zondaar. En ik vond het jammer dat ik destijds geen radio maakte, want ik had hem eigenlijk toen al aan je voor willen stellen. Doe ik het bij deze gewoon alsnog even. 12 Thorns met De Zondaar.

De zondag van 12 Thorns. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur. Van Björk's Betonuur hier bij King Distortion. Tof dat jij erbij was. Heb je nou gedeeltelijk gemist of wil je hem graag terug luisteren? Dan kan dat via de podcastpagina van Kink. Dat is kink.nl/podcast. Of via de Kink app. Dan heb je een tabblad podcast. En daar kun je deze show ook gewoon nog vinden om terug te beluisteren. Voor de rest wil ik er graag even bij zijn dat we deze week tickets weggeven voor de show van Spirit Box 3 oktober in de Avals Live in Amsterdam met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma. Meedoen voor die actie kun je doen via de socials van Björk's Betonuur en King Distortion. Dat gezegd hebbende, de laatste track van vandaag is van een band die inmiddels is aangekondigd voor een festival volgend jaar. Ik heb het specifieker over Alcatraz, die dat festival vond afgelopen weekend plaats en dropte meteen een heleboel namen voor volgend jaar. Zoals bijvoorbeeld een Cavalera die Chaos AD speelt. Die stond natuurlijk afgelopen jaar ook al op het festival, maar die komen volgend jaar nog vrolijk terug. Samen met de Devil Driver, Hillsong, Windrose, Hammerfall, Turbo Negro, Denko Joe's, Beast in Black, Canona Fieber en nog een heleboel meer. En daar ging ik toch even een klein beetje op aan. Merciful Fate komt volgend jaar dus weer met een festivaltour. Reden genoeg om daar vandaag de show mee af te sluiten. Van de plaat Melissa is dit Merciful Fate. En dit is Evil. Ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Kink.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12... Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogevenen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is klokslag 5 uur op de zaterdagmiddag. Het is al donker buiten, maar jouw favoriete radioshow, De Loodzware Jongens, is als een lichtbaken voor de Nederlandse metal scene. Ja, ik heb ervoor moeten broeden, maar ik vond hem zelf
1: gelukt, hoor.
0: Ontzettend mooi.
2: Even genieten. Okay.
0: Laat je de komende 2 uur weer onderdompelen in al het moois wat Nederland te bieden heeft. We duiken extra diep de underground in. En dat komt allemaal door onze gast. Die ik zo ga voorstellen. Vanuit de DB's in Utrecht. Welkom bij de Loodzware Jongens. Met naast mij heb ik uiteraard Sid, Rick en Rutger.
1: Hallo.
0: Mijn vaste taalgasten.
2: Hey. En tegenover mij Rick Mand.
0: Ja. Dankjewel, lekker kort houden van...
2: Sorry, ik zeg ook nog Rick.
1: Ik doe 2 keer.
2: En Ernst.
1: Ik stel voor 2 vandaag.
2: En Ernst.
0: Ja, maar jongens, eerst even de uitzending van vorige week met Corinne van Acousticon. We hadden een... wat weg te geven.
1: Ja, we hebben een mooi pakket.
0: Wat mij opviel is dat de vraag zo intrigerend was, dan kennelijk, dat er maar liefst meer dan volgens mij 30 reacties op zijn gekomen.
1: Ja.
0: Dat is wel een soort van... Het was trouwens ook een mooi pakket, zal ik eerlijk wezen.
1: Ja, het is wel een heel mooi
0: met
1: pakket.
0: Met meerdere shirts.
1: CD's, patches.
0: CD's inderdaad. Ja. Dus het is inderdaad ook wel een tijdelijk pakket. Dat ook wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar volgens mij, hoeveel reacties hebben we inmiddels gekregen erop?
1: 46.
0: 46?
1: Ja.
2: God, het lijkt wel alsof er ook...
1: De vraag was denk ik ook wel leuk. Vooral de antwoorden zijn dan heel leuk.
2: Ja, zeker.
1: Geef je leukste death of trash moment in een leuk verhaal of anekdote. Ik kom er echt leuke dingen tegen.
2: Het is wel mooi. Jij moet er winnaar kiezen. Dus het ligt niet aan ons.
1: Ik kies een winnaar. Ik heb denk ik al een favoriet. Maar
0: Maar
1: misschien komt er nog wat bij terwijl we dit opnemen. Hè? Want morgen is Corine nog een keer in herhaling. Van woensdag. Het is nu dinsdag als we het opnemen.
0: Zeker.
1: Dus ik wacht nog heel eventjes.
0: We wachten we even rustig af.
1: Kies er mooi.
2: Elke keer als ik een naam hoor, dan denk ik aan een fietspomp.
1: Ja.
2: Ja, niet meer uit. Ze viel me er nog mee lastig van de week ook.
0: Oh, echt waar? Ja.
2: Is een fietspomp.
0: Oké. Dan hebben we er eventjes Sebastian Brugman. Die stuurde nog een mailtje dat hij tof vond dat we eindelijk eens een keer Guns N' Roses noemden in de show. Nou ja, het gaat ook altijd over de Nederlandse metal scene. Dus dat wij ook buitenlandse acts noemen is niet altijd logisch. Guns N' Roses komen inderdaad voorbij in onze...
1: Nieuwtjes, hè?
0: Nieuwtjes komen inderdaad voorbij.
2: Ja.
0: En hij wil nog even... Hij vond ook dat het tijd werd dat Guns N' Roses even werd benoemd. En dat het geen glam band is, aldus Sebastian. Want ze zouden zich er juist tegen afzetten. Nou ja, waarvan achter het zou kunnen. Ik vind ze er een beetje glam uitzien. Maar
1: glam
0: misschien...
1: vind ik het ook niet, hoor.
0: Misschien dat ze in theorie niet zijn. Maar...
2: Nee, maar het is juist geen glam.
0: Het is geen glam?
2: Het is juist niet.
0: Oh, want?
2: Nou ja, daar waren ze toch juist zo tegen.
0: Het zijn glam bands die er dan... Ja, het ziet er toch glam uit?
2: Het is ook niet glam bands.
0: Maar in ieder geval, waarvan akte, hij is in ieder geval genoemd. En ik kreeg van Erwin nog een indrukwekkend mailtje. Althans, hij had een Excel-sheet heeft die gemaakt. En daar heeft hij ongeveer alles bijgehouden van de shows.
2: Oh.
0: Dat, kijk eens, mis ik het zien?
1: Oh shit. Wat
2: kunnen wij nog
1: gebruiken. Wat staat erin dan?
0: Wat staat erin? Nou, er staat in ten eerste wie de gast was in de show.
1: Ja?
0: Van welke band de gast was. Wanneer het was. Welke afleveringnummer het is. Welke bands we alle muziek van draaiden. Hè? De nummers van alle bands die wij gedraaid hebben. Ook het album van de bands. En wanneer en welk jaar die albums uitkwamen. Welk genre het is. Alles heeft hij bijgehouden.
1: Wow. En, in een database geworden.
0: Het is een database. En, nou, ik was wel enigszins verrast.
1: Kunnen we zelf ook al uitputten. Want ik zit wel eens te zoeken. Met een glopje zoeken bijvoorbeeld. Heb ik die niet al een keer gehad? Weet ik niet meer. Maar dan kan ik hier mooi even inkijken.
0: Nou, alles staat erin inderdaad, ja.
1: Dus, zet jij hem even centraal, Ernst?
0: Dus iets meer van 800-900 nummers en zo staan er allemaal in verwerkt.
2: Holy crap.
0: Van aflevering 1 tot nu, wat we allemaal gedraaid hebben.
1: Wauw. Ja, dus, kun je hem in de cloud uploaden?
0: Nee. Nou ja, misschien vooruit. Ik zal eens even kijken. Goed,
1: je weet niet hoe het werkt, hè?
0: En hij is nu nog bij, hè? Maar zo meteen is het natuurlijk niet meer het geval.
1: Nee, maar dan houdt Erwin toch wel weer bij voor ons open.
0: Misschien houdt
1: Erwin toegang tot dat bestand.
0: Oh, ja, dat is een goed idee, inderdaad. Ja. Maar ik was inderdaad... Ik dacht, wat een toewijding. Ongelooflijk. Dankjewel hier, Erwin. Het is interessant om te zien wat we gedraaid hebben. Dus,
3: shout-out
0: daarvoor. Shout-out. Oh, zullen we dat even doen? Een flink applaus.
1: Ja.
0: Ik zou deze kunnen doen. Nee, deze is beter, hè?
1: Ja, die is beter.
0: Ja.
1: vind ik het wel waard. Okay. Ja.
0: Dan gaan wij nog één keer Sebastian Brugman kietelen. Die is weg van niet alleen Guns N' Roses, maar ook van Gorefest.
1: Ah, ja. En, was te weinig gedraaid, toch?
0: Was te weinig gedraaid. En ik dacht, nou goed, zal nog één keertje dan Gorefest draaien.
4: Alweer.
0: Vooruit, vooruit, vooruit. Komt hij aan. Gorefest met State of Mind.
1: Vooruit dan.

0: Gorefest was dat, met State of Mind.
1: Oh, daar is het.
2: Daar gaat hij weer.
1: Oh, ja.
0: Zijn we er klaar voor, jongens?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Is onze gast er ook klaar voor?
3: Zeker.
0: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Ja, hij is er klaar voor.
0: Oké, nou, komt hij aan.
2: Komt hij, hoor. Ja. Let op.
0: Onze gast van vandaag is de man achter een van de meest unieke festivals ter wereld. Een festival dat genres openbreekt, grenzen oprekt en ieder jaar opnieuw bewijst dat heavy veel meer is dan alleen herrie.
1: Meer.
0: Hij is de visionair die Tilburg op de kaart zette als pelgrimsoord voor liefhebbers van het onconventionele.
1: Onconventionele.
2: Wauw, hè,
0: jongens.
2: Dat heeft je vriend weer mooi geschreven.
0: Is het muzikale equivalent van Rivella. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
2: Ja, juist.
0: En precies daarom komen artiesten van over de hele wereld er spelen, omdat hij ze hoort, begrijpt en een podium biedt. Hier is de geestelijk vader van Roburn, Walter Hoeijmaker.
4: Ja, ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Walter. Klopt het een beetje wat ik zei? Of,
4: Ja, dat klopt heel goed.
0: Heel goed zelfs.
4: Dankjewel. Nou ja, ik voel me vereerd.
0: Nou, wij ook dat je er bent überhaupt. Ja, want via SIT hebben wij zoveel al over je gehoord. Eigenlijk kunnen we bijna alles al invullen. Want SIT houdt niet over op over Roburn.
5: Nee.
0: En,
5: overdrijven.
0: En,
2: ja, ja.
0: Nou, SIT.
5: Overdrijven SIT echt.
0: Nou, niet terugkrabbelen.
5: Het is het meest genoemde naam überhaupt in de hele
2: staat
5: show.
2: Staat het niet in die database van die Erwin hoe vaak Roburn is genoemd?
5: Ja, precies.
2: Dat had ook wel leuk gevoel.
0: Volgens mij staat hij op nummer 1. Dat denk ik wel.
2: Op nummer 1, ja.
0: Maar het bijzonder is, ik moet wel toegeven, ik ben zelf nog nooit
5: ik ook niet
0: bij Roburn geweest.
5: Nee. We moeten volgend jaar verslag doen.
0: Ik schaam mij nu wel een beetje. Ja. Diep. Ik heb er ook wat in verdiept in Roburn. Is wel een beetje toch schandelijk dat we nog niet geweest zijn.
2: Schande dat jij nooit geweest bent.
0: Ja, inderdaad.
5: Nee, ik ook niet. We moeten volgend jaar gewoon verslag komen.
0: Misschien is dat wel een idee, inderdaad. Maar goed, voordat wij gaan uitweiden over Roburn, vind ik het altijd even leuk, Walter, om even te kijken naar iemands jeugd. He, hoe is iemand, metal is natuurlijk niet de meest gebruikelijke metal soort die er is. Of muzieksoort, wou ik zeggen. Dus hoe iemand er terecht is gekomen, vind ik altijd wel interessant. Allereerst bij jou thuis. Wat werd er door jouw ouders gedraaid?
4: Klassieke muziek. Daar was geen ruimte voor metal of ander soort muziek. Maar ik ben natuurlijk, ik ben 60. Ik kom uit, ik ben 60 jaar oud. Ik kom uit 1965. En ik ben op mijn 13e, 14e naar muziek gaan luisteren. Natuurlijk New Adventures, Golden Earring, Herman Brood. Dat
0: wat je via de radio tot jou kwam.
4: Ja, ik had een radio op mijn kamer. En daar luisterde ik nog wel eens naar Lost Fast op de zaterdag. Daar kwamen live optredens in voorbij. En daar hoorde ik dit soort bands. Ik kom uit Venray, Noord-Limburg. Dat ligt dicht bij de Duitse grens. Dus wij konden ook American Forces Network luisteren. Die hadden altijd wel wat rockprogramma's. Dus ja, ik kende ook wel Foreigner en Journey.
2: Oh ja.
4: Dat soort bands.
0: En wat sprak je daar zo in aan? Ik hoor vooral een beetje rockbands inderdaad. Wat vond je er mooi aan?
4: Ja, ik voelde me daar gewoon heel prettig bij. Het was het geluid van wie ik eindelijk was. Het was ook wel een handig soort bescherming. Ik was een heel iel tenger mannetje. Of een heel tenger mannetje. Zenuwachtig. Iets wat bangig ook soms. Dus het was ook een harnas wat je aan kon doen. Was ik toch ook een beetje ruig, zeg maar. Als ik was natuurlijk niet ruig.
0: Ja.
4: Ja, dan kon ik dat toch een beetje zijn. En op mijn 15e ontdekte ik plots bij Alfred Lagarde's Betonuur. En ik Motorhead.
5: Einde zoek.
4: Ja, toen was het einde echt zoek. Als een bliksemsgicht die insloeg. Toen ik voor het eerst Dead Man Tell No Tales hoorde.
0: Dat was
4: voor mij echt zoiets van, dat was, opende echt alles. Krantenwijkje, naar de lokale platenzaak. Ja. Waar ik eerder wel eens was geweest. Plaatje van David Bowie gehoord. Was leuk, maar toch niet datgene wat ik wilde. Ik weet het zo goed, ik kan me nog helemaal herinneren. Ik kwam daar binnen. Hoezen aan de muur. Iron Maiden Killers. En ik zag Eddie met die bijl. En ik was, ja. Je bent 15 ja. En je denkt echt van, holy shit, dat is het.
2: Dat maakt indruk.
0: Ja.
4: Ik zeg tegen die verkoper, die plaat wil ik hebben. Sta je daar met je zuurverdiende krantenwijk geld?
0: Ja.
4: En die verkoper, ja, maar dat vind jij niet mooi, dat is beton. Jawel, dat vind ik gaaf, nu inpakken.
0: Niet zeuren.
4: Ja, met de plaat naar huis gaan. Ik had geen idee wie Iron Maiden waren.
0: Vanwege het plaatje ben je ervoor gegaan.
4: Ik ben ervoor gegaan, opgezet, life-changing, nooit meer goed gekomen.
2: Nee. Nou, juist goed gekomen.
0: En wat trof je in Motorhead, want daar begon het mee, dat hardere genre. Wat trof je daar nou in aan? Wat je nog meer, want ze gaf wel een soort thunder lightning voor je, dan een Foreigner, een Golden Earring en noem ze maar op die ervoor.
4: Ik vond die bands ook nog steeds goed, maar dit sprak recht in mijn hart. De stem van Lemmy, het smerige geluid, de korte songs. Ik weet het gewoon niet.
0: Had je het al eerder zoiets gehoord?
4: Nee. Ik denk het hardste wat ik gehoord heb was Golden Earring. Maar dit was... Nou, ik had wel eens natuurlijk Kiss wel gehoord. En Van Halen kende ik ook wel.
0: En punkbandjes, die misschien ook wel herrie konden maken?
4: Ja, maar dat kwam later. Ik heb wel in het begin 80 of 1 of 82 wel wat punkbandjes gehoord uit de... Uit het dorp, maar dat deed me niks. En... Ja, dit vond ik gewoon, dit was wie ik was. En een tante van mij bracht een t-shirt van mij mee, bracht twee t-shirts voor me mee. Iron Maiden en Motorhead. En ik kan me ook nog herinneren, ik kwam met mijn Motorhead shirtje op school in de tweede klas van de middelbare school. En ik kwam op school en meteen een paar grote gasten van de bovenbouw naar mij toe van, ja, dat is veel te ruik voor jou, uitdoen.
0: Oh, echt waar?
4: En ik stond
0: serieus?
4: En ja, en ik zo echt zo van, ja, echt niet. En gewoon doorgelopen.
0: Ja.
4: En,
3: applaus.
4: Maar dat, ja, zo is het gekomen. Het was gewoon iets wat gewoon... Ja, ik kan niet uitleggen. Het raakte me alles. Mijn hele lichaam stond in vuur en vlam van die muziek.
0: Ja. En toen jij in die winkel kwam en je zag Armenië de Wilk, had je toen al albums van Motorhead al in?
4: Nee,
0: dat was je allereerste?
4: Dat was mijn eerste plaat.
0: En je ging naar die winkel om Motorhead te kopen? Maar
4: ik ging gewoon naar de winkel toe. Ik wou eens kijken. Ik had mijn krantenwijk. Ik kreeg uitbetaald. En ik had zoiets van, ja, ik zou wel eens een plaat willen kopen. Mijn ouders hadden een draaitafel en alles in de kamer staan. En ja, je bent 15 en je denkt van, ha...
5: Ja, koning te rijk.
4: Ja, en je denkt zo van...
0: Geen moeder om je heen. Ja, zoals ja. Eventjes,
4: En dan denk je ook zoiets van, dit wordt een gezellige middag thuis. Dat. En die hoes gekocht. En vanaf dat moment gewoon heel veel plezier gehad. Ik had niet veel geld, ik kon niet echt platen kopen. Maar er was een platenbibliotheek in Horst. Dat was 12 kilometer fietsen ongeveer. Dus ik ben ook nog tussen mijn 15e en mijn 17e heel veel naar de platenbibliotheek in Horst gefietst. En daar leende ik dan platen van Ted Nugent en Nina Hagen, maar ook Frank Zappa. En ja, ook dingen als Bodine. En
0: hoe kom je aan die namen? Want kijk, in die winkel zie je Iron Maiden aan eraan hangen. En denk je, god, die neem ik mee. Maar hoe kom je aan Frank Zappa? Omdat, die ga ik eens luisteren.
4: Nou, wat denk ik iedereen van mijn leeftijd heeft die van hard rock hield. Plots lag daar een blaadje. Klein. De aardschok.
2: Gestenseld.
4: Gestenseld en alles. Ja. En later nog een beetje geprint. En ik ben gewoon vanaf het derde nummer de aardschok gaan lezen. Want ja, dat was de Bijbel daar.
0: Zeker.
2: Daar voor velen uit die tijd.
0: Juist. Ja. Helder. En was dus Iron Maiden. Heb je dit album nog?
4: Jazeker. Ik ben tot op heden ten dagen nog steeds een groot Iron Maiden liefhebber.
0: Kijk. Hey. En heb je ook alle albums gekocht? Heb je ook de laatste, zeg maar?
4: Nee, ik denk dat ik het tot Somewhere in Time heb. Ik ben, zeg maar, toen Bruce de eerste keer wegging, toen Bruce wegging en Blaze Bailey kwam, daar ben ik wel gestopt.
0: Snap ja, ja. Voor mij is dat Pray of the Dying of zoiets, dat allemaal geloof ik. Ja. Ja, daarna is die... had ik ook niet zeker trouwens.
4: Nee, maar daarna ben ik wel met leden gestopt. Ja. Maar ik...
0: Ook toen hij weer terugkwam? Heb je dat nog geprobeerd?
4: Geluisterd, maar niet meer echt zo gevolgd, maar niet meer gekocht. Maar ik heb zo lang als DJ gedraaid op metal festivals en op hardrock feestjes. En ik heb ook 10 jaar lang in een metal kroeg gedraaid. Dus ja, zoveel mede gedraaid.
2: Dat Welke kroeg was dat?
4: Ik heb heel lang in het streetcafé in Arnhem gedj'd. Maar ook in backstage in Nijmegen.
2: Oh ja.
4: En ik heb ook op veel plekken in Nederland bij metal shows gedraaid. In alle grote zalen. En later kwam daar stoner ook bij. Maar ik heb nog altijd een metal hart.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe ziet jouw verzameling eruit thuis? Heb jij veel vinyl?
4: Ja, ik heb nogal veel. En het heeft het huis overgenomen.
0: Oh! De deur kan eigenlijk niet meer open.
4: Jawel, maar het is wel uit de klauwen gelopen. Het is natuurlijk geen geheim meer. Ik heb er vaak over verteld. Ik ben natuurlijk zo slechtziend dat eindelijk het draaien van vinyl niet meer echt gaat. Ik heb toch zo'n grote collectie, ook wel een bijzondere collectie, dat ik de platen gewoon netjes laat staan. Ook eindelijk niet meer aanraken, omdat ik bang ben dat er wat gebeurt.
0: Ja.
4: En ik luister nu gewoon veel dingen met de iPad. Maar ik heb me helemaal scheel gekocht aan vinyl door mijn hele leven.
0: En daar ben je ook niet meer opgehouden. Ik ben op een periode dat ik niet meer kocht. Maar jij bent gewoon door blijven komen?
4: Ik ben door blijven gaan. Ja, ik heb ook wel veel cd's, maar het is vooral platen is het.
0: Ook toen de vinyl, zeg maar, iedereen er vanaf wilde. Nee, jij kocht vinyl nog steeds?
4: Dan heb ik weliswaar ook wel wat weggedaan, want ik wilde ook cd's hebben. Ja. Maar ik heb het later allemaal weer teruggekocht.
2: Hoe groot is je collectie?
0: Ja, daar ben ik ook niet
2: van. Een aantal of zo?
4: Ik denk 6,000-7,000.
2: Vinyl, of 7000. Totaal met cd's.
5: We weten niet heel goed Excel. Vinyl.
2: 7000 vinyl.
4: Ja. Denk ik, ongeveer.
0: Ja.
4: 6000, denk ik.
0: Wow. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, mooi hoor.
5: Heb je daar een overzicht van?
4: Of is nee, het gewoon, nee, ik op een gegeven moment eerst een nette kast van de IKEA, de Billy. Ja, mag je dat niet zeggen?
5: Die hebben we allemaal.
4: Ja, dan erin, nou vol, dan ervoor, dan ernaast, dan een andere kast in de werkkamer.
3: Bananendozen.
4: Ja, en dan ga je verhuizen en dan zeg je tegen je vriendin, nou, het komt dus niet in de woonkamer, laten we het leuk houden. Nou ja, dan komt de eerste stellingkast in de woonkamer en de andere. En dan staat het voor de kast en voor de tv. En dan staat er zoveel. Dus dan ga je een goede stevige kast voor in de gang kopen. Zet je daar de bananendozen en de verhuisdozen in. En dan denk je, yes, ik heb weer plek.
5: Ja, twee maanden later.
4: Ja, weer zoveel maanden later.
0: Ja, ja, ja,
4: ja. Ja dat.
0: Zo werkt dat. Okay. En is jouw vriendin ook een soort liefhebber? Denk van, nou ja, ik vind het ook wel mooi. Of?
4: Ze vindt sommige dingen mooi. Niet een groot liefhebber. Ze heeft wel haar favoriete bands.
0: Ja.
4: Maar ik weet wat ik wel kan draaien en niet kan draaien. Ja. En
0: die 6000 vindt zij wel wat overdreven.
4: Oh ja, daar is ze wel klaar mee.
0: Ja goed, op zich wel herkenbaar, denk ik. Zit er ook iets bijzonders tussen? Denk ik van, ja, dat is wel een bijzonder iets wat ik heb.
2: Het pareltje.
0: Ja.
3: Ja, diverse.
4: Ja, diverse.
2: Hoe is dat?
4: Ik heb bijvoorbeeld de eerste metal shirts gesigneerd door alle leden.
2: Metal Church?
4: Ja, de eerste. Ik speelde destijds, denk ik, op een aardschokdag ergens. Of ik weet niet meer precies. Ja, is heen gegaan met de plaat gesigneerd. Dus dat vind ik uit mijn metal gedeelte wel een hele mooie...
0: Ja.
4: Een mooi pareltje. Ja. En ik heb natuurlijk door al mijn werk met Roodbeur een heel mooi overzicht wat er de laatste 25 jaar in de underground is gedaan.
0: Ja, dat zou jij wel laten een redelijke verzameling van hebben inderdaad. Ja?
4: En ik, wat veel mensen misschien niet weten, ik ben ook wel een heel groot liefhebber van jaren 60 muziek. Dus van Janis Joplin tot Grateful Dead en allemaal dat soort dingen. Dus daar heb ik ook wel wel vrij veel van staan.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan inderdaad deze 2 uur wel bijzondere muziek meemaken. Kan ik voor jou niet anders verwachten, Walter. Gezien Roadburn, wat er ook natuurlijk heel veel bijzondere bands komen. Ook jouw top 3. Vond ik verrassend. En dat zie je ook op King the Stores, denk ik, niet zo vaak horen, alle nummers.
2: Maar hier kan het wel.
0: Tuurlijk, en ik vind het ook leuk. Zit vroeg even aan me, namens jou. Hè. Kan ik zomaar alle nummers doen? En ik, ja man. Jij bent inderdaad van Roadburn en je gaat alle kanten op. En ik vind niet dat ik je dan moet kooien, joh, het moet dat wezen. Doe vooral wat jij denkt, wat je geïnspireerd hebt. En dan heb je het over Nederlandse dingen. Dus ik zag jouw top 3, dacht oké.
2: Ja.
0: Had ik hem misschien toch niet moeten kooien? Nee hoor, ik vind het wel leuk. En laten we dan beginnen met jouw nummer 3. Weet je uit je hoofd wat je op 3 hebt staan?
4: Ik heb op 3 staan Aeneas Nu van Boudewijn de Groot.
0: Ja, Boudewijn de Groot. Nou, uiteraard, ik ken de naam en ik ken de artiest. En ik weet dat hij bijzondere dingen gemaakt heeft. Vertel eens even over hem. Waarom heb je hem op de top 3 gezet?
4: Mijn moeder was een heel groot Boudewijn de Groot liefhebster. En,
0: Klassieke muziek, jongen.
4: Naast klassieke muziek. En zij had ook eigenlijk wel alle platen. Hij heeft ooit een hele rare plaat gemaakt. In de tijd dat Boudewijn zwaar aan de heroïne zat. Toen heeft hij de plaat Nacht en Ontij gemaakt. En dat was voor destijds eigenlijk een hele weirde plaat. Of een beetje een occulte plaat. Een plaat ook die Celine van The Devil's Blood enorm heeft beïnvloed. En ik weet nog, als kind zag ik die hoes. Ik denk dat ik 12 was. En ik zag die hoes en ik zei tegen mijn moeder, ik wil deze plaat horen. En toen zei mijn moeder, dat mag jij niet horen. Want dat is niet luisteren. Dat is een hele enge plaat. Daar krijg je nachtmerries van. En ik vond dat zo raar. En toen ik een jaar of 15 was, heb ik de plaat gehoord. Ik vond hem zo mooi. En pas veel later, toen mijn moeder had MS, zat in een rolstoel, kon ook geen muziek meer draaien. En toen heb ik die plaat op een gegeven moment gewoon meegenomen naar hier naar Utrecht toe. En daar was mijn moeder best verbolgen over. En ze heeft tot aan haar dood...
0: Dat jij toch ging luisteren?
4: Dat ik het ging luisteren en had meegenomen. Toen zei ze tot aan haar... Enkel een aantal maanden voor haar dood heeft ze nog gezegd, ik wil die plaat terug. Heb ik natuurlijk nooit gedaan, dus ik heb een heel mooi aandenken.
0: Ja.
4: En het is gewoon een heel persoonlijk verhaal. En ik vind de muziek ook mooi, ik vind de plaat mooi. En toen ik Celine van The Devil's Blood leerde kennen, hadden we meteen een klik over Boudewijn de Groot, Nacht en Ontij.
0: Ja.
4: En vandaar dat dat nummer daarin staat. Het is gewoon een nummer wat gewoon van een plaat die veel voor me betekend heeft.
2: Ja.
0: Nou, het is een prachtig verhaal.
2: Ja, zeker.
0: Laten we luisteren naar Boudewijn de Groot.
2: Ja, nieuwsgierig.

0: Jongens.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi.

0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Walter Hooijmakers, vooral bekend over Roadburn natuurlijk, waar we het ook zo meteen uitgebreid gaan over hebben. Maar eerst nog even terug, heb je ooit een instrument bespeeld, Walter?
1: Ik heb wel eens een keer een gitaar in handen gehad, nooit wat geworden.
0: Nee, was geen succes?
1: Nee, ik kan geen instrument spelen. Ik vond het wel leuk om te DJ'en, dus dat is geen instrument. Dat vond ik wel fijn om te doen, daar had ik ook wel gevoel voor. Ja. Maar een instrument lukte gewoon niet.
0: Het was niet in jou besteed?
1: Nee, ik heb zeer veel bewondering voor muzikanten. Zeer veel bewondering.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ook nooit een dubbelnek gitaar geprobeerd?
2: Dat kan echt iedereen namelijk. Ja.
3: Nou ja. Okay, ik hou mijn mond dicht.
0: Nee, sorry, want ik kan ook niet. Ik kan ook geen gitaar spelen.
3: Nee, dank je wel.
2: Zelfreflectie
3: is aanwezig.
4: Hij geeft het
2: voor het eerst.
0: Ik doe net alsof ik het wel
3: kan. Daar lullen we even niet overheen. Dat vind ik een hele mooie constatering.
0: Ja, toch. En laatst heb ik het met een dubbelnek gedaan. Het ging geweldig. Dat wel. Dat,
4: ja. Zelfs toen hij niet gestemd was.
3: Ja, dat dacht die dubbelnek toch al.
0: Ja, nee, dat klopt. Hey, je was natuurlijk het jongetje wat je vertelde op de middelbare school. Die dan je shirtjes Iron Maiden en Motorhead. Hoe ging het verder met het jochie? Hoe kwam jij, je wilt geen, ben je ook gaan schrijven voor bladen?
1: Dat kwam later. Ik kwam op een dag, liep ik langs het lokale jongerencentrum. Daar hoorde ik een band spelen. De band heette overigens Queevy, kwam uit Overloon. En ze speelden op dat moment een Thin Lizzy cover. En ik liep daar naar binnen, want ik kende Thin Lizzy ook een beetje. Ik vond het spannend. Ik stap daar naar binnen, de band staat te spelen. En ik werd ook nog wel wat gepest op school. En dan kwam een van de jongens die me wel eens pestte, die kwam op mij aflopen. En het enige wat ik dacht is, oh god, hier gaan we. Ja. Het eerste wat hij zegt van, hey, ik wist niet dat jij deze muziek ook mooi vond. Biertje.
0: Oh, echt?
1: Ja, en we zijn nog steeds heel goed bevriend.
2: Oh, wauw.
0: Oh, dat is wel bijzonder inderdaad.
1: Dat is echt heel bijzonder. Ik heb onlangs een keer een groot interview in Oor gedaan. Heb ik dit hele verhaal nog eens uit de doeken gedaan. Dat is gewoon echt heel bijzonder. We zijn 45 jaar later nog steeds heel goed bevriend.
2: Leuk.
0: Ja.
1: En dat was gewoon echt heel bijzonder. Want
0: maar hij begon als een lul, dat wel. Maar uiteindelijk,
1: nou,
0: komt
1: zo wil ik niet zeggen.
2: Metal verbroedert.
1: Ja, maar het was dat. We hielden van dezelfde muziek. Ja. En we zijn samen ook in het jongerencentrum heel veel dingen gaan doen. En het was gewoon echt ontzettend mooi.
0: Ja.
1: En ik zeg, ik schrok alleen toen hij op me afkwam. En ja, op dat moment, in een paar minuten tijd, beseften we dat we ook zoveel gemeen hadden.
0: Precies.
1: En daar ontstond gewoon echt een hechte vriendschap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi verhaal.
1: Ja.
0: En vervolgens, ik weet niet, je hebt voor de Meltdown geschreven.
1: Ik heb voor Meltdown en wat geschreven. Ik ben op een gegeven moment.
0: In de jaren 90 speelde dit, hè?
1: Ja, in de jaren 90, ja.
0: En toen kwam je bij Meltdown terecht. Hoe ging dat?
1: Ik woonde in Nijmegen. Ik kwam

0: bij Kroeze. Daar kwam ik, daar kocht ik platen. En Frank Jansen en Johan Vosmeijer werkten in Kroeze. Zij hadden Meltdown opgericht, met name Johan Vosmeijer. Ik had wel vaker met hem gesproken. Hij wist dat ik wel erg in de metal was en veel al had gezien en ook concerten boekte. En hij heeft mij gevraagd of ik kwam schrijven. Dat ging in eerste instantie met vallen en opstaan, want ik had dat nog nooit gedaan. Maar ik heb, hij heeft heel veel vertrouwen in me gehad. En mede door hem en Frank Jansen, die later ook bij de Watt is gaan werken. Ja, zij hebben mij toch onder hun hoede genomen. En ik ben hen daar heel dankbaar voor. Want daardoor kon ik ook mijn schrijverstalent ontwikkelen.
1: Ja. En welk genre beschreef jij vooral? Wat was jouw genre?
0: Ik heb later vrij veel geschreven over grunge. En ook, ik heb natuurlijk vanaf heel vroeg in de jaren 90 heel veel over doom metal en psychedelica en wat destijds stoner rock werd genoemd, heb ik heel veel over geschreven.
1: Want dat zat kennelijk in jou, wat je mooi vond. Ik hoor natuurlijk Iron Maiden, Motorhead, Slayer, Metallica. En hoe kwam jij in deze afslag?
0: In het jongerencentrum had ik ook een vriend van mij daar, was een enorme Hawkwind fan. Was ook ietsjes ouder, 4 jaar ouder. En ik had een simultaan pad naast de metal dat ik ook dingen heel mooi vond als Hawkwind. Natuurlijk door de Motorhead connectie.
1: Ja.
0: Maar ik begon ook dingen als Grateful Dead en Janis Joplin en The Stones en allemaal dat soort dingen te ontdekken. Mm-hmm. Dus dat is een pad dat er gelijktijdig naast heeft gelopen, waardoor ik erg in de psychedelica ben gedoken. En opeens, toen kwamen Caius, Monster Magnet, maar ook Trouble had je, Sin Vitus, ja. Motorhead, al dat soort dingen. En daar herkende ik ook een gedeelte van die, de bloedschierachtige dingen in, maar ook op de psychedelica in sommige van die bands. Dus dat werd opeens de muziek waar alles voor mij samenkwam.
1: Ja. Oké. Hey, we gaan even een voor mij een compleet onbekende band even draaien. Ook de naam is een uitdaging om uit te spreken. Gachskul.
2: Wie?
1: Ja, exact.
3: Gezondheid.
1: Gachskull.
2: Gachskul. Ingewikkeld.
1: En laten we even luisteren hoe de Purple Orke klinkt. Ik vond het wel lekker nummer.
2: Nou, ik ben benieuwd.

0: Dat was, ja.
1: Hoe heet dat? Hoe heet dat weer?
2: Dubbele woordwaarde.
0: Gaskul.
1: Gaskul.
0: Gaskul, denk ik zo.
1: Zo spreek ik het dan maar uit.
0: Ja, ik geen idee. Roadburn, Walter. Wanneer is dat begonnen?
3: Het is in 1998 begonnen als een website. Ik schreef destijds voor Wat. Samen met Jurgen van der Brand. Daar schreven we heel veel over stoner en doom en psychedelica.
0: Ja.
3: En het blad hield op te bestaan.
0: Ja, waarom eigenlijk? Weet je dat nog?
3: Weet ik niet precies. Misschien niet genoeg groei. Het hield in één keer op. En we hadden echt wel baanbrekende artikelen geschreven over deze genres. En heel veel contacten opgedaan. En er lagen nog heel wat artikelen op de plank. En een vriend van mij, die was in 1998, begin 98, al heel erg bezig met internet, met websites. En dat soort dingen. Was natuurlijk wat erg in de kinderschoenen stond. En die zei op een gegeven moment, weet je wat, ik vind het zo zonde dat die mooie artikelen niet bewaard blijven. Weet je wat, ik bouw een website en dan kunnen we daar al die artikelen die er in de Wat hebben gestaan opzetten. En ook de artikelen die niet gepubliceerd zijn gaan posten. En zo geschiedde. De website werd Roadburn genoemd. En door alle contacten die we hadden in de destijds bloeiende stoner en doom scene, konden we heel snel alle bands spreken. En Roadburn werd een soort van hub waarin zeg maar die hele wereldwijde scene van elkaar wist wat ze, wat ze aan het doen waren. Eigenlijk gewoon een soort geluk bij een ongeluk.
0: Ja. Een soort community-achtig iets werd het met Roadburn.
3: Ja, dat is het geworden. Dat was niet de intentie. De intentie was om die artikelen te posten.
0: Ja.
3: Maar het groeide al heel snel uit tot een community. En een spil in een scene die helemaal in ontwikkeling was. En waar we met Roadburn destijds toch een bescheiden rolletje in hebben gespeeld.
0: Hey, het begon dus als een soort, noem het een webzine. Vervolgens werd het ook een festival.
3: Ja, we werden benaderd door een vriend van ons, Bas Kappendijk uit Hilversum. Die had een klein boekingskantoor. En die stelde op een gegeven moment voor, waarom zullen we niet het gevoel en de visuele identiteit van de website en het gevoel van de website naar het podium halen. Hij kreeg een tour aangeboden van Cathedral, Orange Goblin en Terra Firma. Daar hebben we toen ook drie Nederlandse bands bij gezet. Beaver uit Amsterdam, 35007 uit Eindhoven en Celestial Season toen in Nijmegen gebaseerd. En daar hebben we de eerste drie noemden we Roadburn Festival, het Roadburn Multimedia Festival. En dat is een beetje het begin.
1: Ja. Maar waar speelde dit zich af dan? Welke zaal? Of welke
3: deze, de eerste, dat heeft 4, 5 en 6 februari 1999. Melkweg, Amsterdam, 013 in Tilburg en het Bolwerk in Sneek. Gewoon, het was drie dagen een rondreizend ding.
1: Toch wel gerenommeerde zalen. Niet meteen klein opgezet, maar meteen groot.
3: Ja, ik had contacten inmiddels in de zaal. En ik was bevriend met Jaapie Roelofs, de programmeur van 013 destijds. En Bas Kappendijk kende Edwin weer van de Melkweg. En het was eigenlijk, iedereen kende elkaar een beetje, omdat we dezelfde muziek leuk vonden. Dus het begon zo.
0: Ja. Ja.
3: En in de jaren daarna is het denk ik heel klein geweest. We noemden het festival, maar het was gewoon een avond met twee, soms drie bands. Soms twee keer per jaar. We vonden het leuk. We pionierden vooral met het live streamen van de shows. Jurgen werkte bij 3 voor 12. Was aan het pionieren bij 3 voor 12 met webcasts. En dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment in 2005 hadden we dus al 9 festivals gedaan. Ja, we noemden het zo, maar het waren natuurlijk niet festivals zoals we dat nu kenden.
0: Mm-hmm.
3: En toen zei Jaapie Roelofs, de programmeur in 013, weet je wat, dan noemen we de 10e hier in 013. En dan was de grote zaal, de kleine zaal en de Batcave. Doen we in totaal 10 bands als het 10e festival. Nou ja, dat werden we geen 10, maar 15 bands. Maar dat was in de kleine zaal. Hadden we Alabama Thunderpussy, High on Fire, Electric Wizard en Sun. In 2005. En die bands begonnen op dat moment naam te maken. Dan was echt wel wat gaande in die underground. Vooral met High on Fire, Electric Wizard en Sun. Niet de bands zo groot als ze nu zijn. En opeens waren er 1000 man. Waarvan driekwart uit de hele wereld was komen invliegen om die drie bands te zien.
0: En daar was u wel door verrast, neem ik aan.
3: We waren dit verrast, want in die grote zaal, daar hadden we Roodburen zoals het was. Met daar hadden we Space Ritual, mensen vanuit met een Hawkwind verleden. Daar hadden we ook Astrosonic uit Nederland en Litmus uit Engeland. Daar hadden we echt space rock staan. Dat was de psychedelische kant, dat we dachten wat we waren. Maar de grote excitement en de elektriciteit hing in die kleine zaal bij die vier bands. En toen heeft 013 gezegd, hey, wij zien toekomst in het festival. Zou je het hier willen blijven doen? En zo is het begonnen, maar wij waren compleet overvallen. Dat het met name Sun Electric Wizard en High on Fire waren waar mensen voor kwamen. Wij dachten dat iedereen die Hawkwind, ex-Hawkwind leden wilde zien.
0: Ja, ja. En door die ervaring, dat heb je dan voor ons verwerkt in de edities daarna?
3: Ja, toen hebben we in 2006 hebben we nog een editie gedaan met Hawkwind, Osric Tentacles. Maar ook weer in de kleine zaal met Orange Goblin en Solace en nog meer. Toen was het echte stoner rock was helemaal opgekomen. Die verkocht uit, ook weer met mensen uit de hele wereld. En toen hadden we zoiets van, oh, wacht eventjes, dit is leuk om te doen. Maar nog steeds nooit een blauwdruk gehad, nooit bedacht, dit gaan we doen. Toen zei 013, 2007, doen we het 2 dagen. En via een vriendin kwam ik in contact met Neurosis. En in 2007 stond Neurosis na lange tijd weer in Europa op de planken. In 013 op Roodburen op de zaterdag. Op de vrijdag hadden we de Melvins als headliner. En daar waren Pelican en al die bands uit de stoner en postrock en psychedelica die er op dat moment toe deden, stonden in die editie. Ja, en daar is het hek van, ja, daar zijn de deuren wijd open gegaan.
0: Ja, precies. Hoe zou jij zelf Roburn omschrijven? Waar staat het voor jou voor?
3: Het staat, het begon eigenlijk als Home of the Riff. En het is nu geëvolueerd naar meer het festival waar we naar heavy muziek in al haar facetten kijken. Dus het gaat nog steeds over heel heavy. Dus heel heavy, maar het kan heavy kan ook zijn met verstilde shows, met elektronica, met singer-songwriters, met jazz, met psychedelica, met post-rock. Maar ook met post-metal en post-hardcore. Het gaat erover, we hebben een festival dat heavy muziek in al haar verschijningsvormen laat zien. Ja. Maar allemaal toch wel vanuit de community feel. Ja. Alle mensen die er zijn, hebben iets met deze muziek. Deze muziek betekent heel veel voor hun. En zeg maar, de mensen die hiervan houden, komen ook om elkaar te ontmoeten. Het is ook een wereldwijde community van gelijkgestemde zielen.
0: Ja.
3: Ik denk dat heel veel mensen ook heel veel troost en kracht halen uit deze muziek. En dat met elkaar willen delen op Roodburen.
0: Ja, ja, precies. Wij gaan even naar deze toe.
4: Oh. Aha.
2: Bedankt.
4: Nou, lekker voorbereid rusten.
2: Bedankt voor de headset.
0: Ja, ik hoop van de verrassingen, jongens.
4: Hij moet de ballen allemaal nog verzamelen.
0: Ja, maar daar zijn we weer. We hebben een ballenbak, maar onze Rutger gaat helemaal aan je uitleggen, Walter. Ja.
2: We hebben nog ongeveer 98 ballen over. Dat is een schatting. We weten het niet zeker. Als je een heel tiental trekt. Kijk, ik weet ook, er is ook eentje geplet, zie ik net. Als je een heel tiental trekt, is dat een weggeefvraag. Dus als je iets weg te geven hebt.
4: Iets uit je plaatsverzameling of zo, kan je dan weggeven.
2: Ja, festival gerelateerd.
4: Ik heb nog wel altijd ideeën.
2: En bij de rest hoort een leuke vraag. Dus ik zou zeggen, trek er maar even een uit.
3: Maar iemand moet mij het nummer voorlezen.
4: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Dat zal helemaal goed komen.
5: Niet vals spelen.
0: Jawel, jawel. 20.
2: Het is 70. Nee, 78.
0: 78. Er hoort een vraag bij Walter. En die ga je even, nu ga je die krijgen.
2: Nou, nu is een
0: bijna
4: positief.
0: Van onze rug.
2: Wat is je favoriete metal album aller tijden?
0: Oeh.
2: Dan moet je er toch één kiezen.
3: Wat is mijn favoriete metal album aller tijden? Dan zeg ik toch Iron Maiden Killers.
2: Nice.
4: De eerste, de beste.
3: Ja.
0: Ja.
4: Die Walter dan heeft gekocht.
3: Ja, de mooiste herinneringen.
2: Okay,
3: aan.
2: Okay,
3: ja.
2: Okay.
3: Ja. Alhoewel, ik moet toch zeggen, kant A van Metal Church, Metal Church.
4: Is ook met de handtekeningen in de hoes.
3: Ja, maar die kant, ja, dat is wat metal moet zijn.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat is ook fantastisch.
2: Nice.
0: Ja, ook een van mijn classics inderdaad.
4: Is
0: wel.
4: Mijn ook.
2: trekken.
0: Dat is... Ga nog een... Oké. Nog een bal trekken.
4: Nog eentje?
3: Ja hoor, ik probeer het. Ik factureer en dan vraag ik...
2: En dat is... 98.
0: 98.
4: Wat helemaal onder is gerollen, Rutger, daar staat hij.
2: Ik was er al, hoor ik. Oh, maar bedankt dat je het vanaf daar ziet.
4: Ik probeer wat tijd te rekken voor je.
2: Arends oog. Wat is het eerste dat je inpakt als je op reis gaat voor de muziek?
0: Killers,
2: denk ik.
3: Nee, het eerste wat ik iPad... is mijn iPad gewoon om... Ik reis natuurlijk niet meer zoveel voor muziek door mijn handy. Ik heb maar altijd mijn iPad om te blijven communiceren.
2: Alright.
0: Ja. Nou, dat is ook niet onbelangrijk, denk ik.
3: Nee, kon ik altijd veel lezen, veel zoeken, websites lezen, artikelen lezen. Maar ook gewoon communiceren met de grote community.
0: Ja, nou, fair enough, lijkt me een goed idee. Wij gaan het eerste uur alweer afronden.
4: Dat gaan wij doen met,
0: ik vind het zo'n lek. Ik vind het wel typisch een band. Zou ik niet voor kunnen stellen voor Roburn, vind ik dit. Ja? Vind ik zelf althans. De band Laster, jou vast wel bekend.
3: Ja, zeker. Meerdere keren op Roburn.
0: Ook meerdere keren op Roburn zelfs. Ja, je ziet zeker. Het. Je hoort allemaal, ik ben er nog nooit geweest.
4: En je hebt er toch dat, verstand van.
2: Dat, weet je, dat wisten we al. Want toen je dat voor het eerst draaide, toen hoorden we het. Oh, heb ik gezien op Roburn. Heb ik vinyl van gekocht?
0: Ja, maar goed, dat zegt Sid altijd. Dus ik ben het echt wel kwijt.
2: Nee.
4: Maar
2: van
4: Sid gaat iedereen eruit bij mij.
0: Maar goed, we gaan even luisteren naar Laster met mijn persoonlijke favoriet, Bitter Zoet.
5: Yes. Can we back her again?

0: because you like to remember her.
1: Kink Distortion.
2: Hello, Zware Jongens.
3: Kink. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag anderhalf uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Teringleien.
1: We zitten hier bij het tweede uur bij aanbeland trouwens. Bij het Loos van Jongens. We zitten hier met Walter Hoeimakers van Roadburn. Maar eerst is het tijd voor...
2: Allemaal even opgelet. Ik begin eventjes met twee data. Dat gaat namelijk voor...
3: Dit is dus het punt waar je
2: ja, inderdaad. Gaat het over Ongefilterd van Wedim Tenchasen Ruud Jolie. Die over zijn boek In Spotlight en Shadow spreekt. En dat is dan zondag 14.12 Tivoli Leeuwarden om 3:30 middags. En donderdag 18.12 Diplo Dordrecht om 20:30.
3: Met
2: Ernst.
1: Ernst is er ook bij. Ik zit het podium met Ruud inderdaad.
2: Oké, tof.
3: Ik vond eventjes dat gemeld moest worden. Ik ben er ook bij.
2: Nou ja, dan hebben we inderdaad natuurlijk, als deze uitzending gaat, deze hebben we zeg maar de tweede dag van de Eindhoven Metal Meeting. Staan ontzettend toffe bands. Maar ik ga even beginnen met wat andere data. Donderdag 18.12, de Bosuil Wild. Weert om 8:30, Wijf met Suicide High. Zelfde dag, Metropool Enschede om 19.30, Distant. D-Base op dezelfde dag, en dat is een hele toffe show, ga er naartoe. 19.30, Terzielen, samen met Hemelbestormer en Gavran. Waarbij alle drie de bands geloof ik wat nieuw materiaal te horen gaan geven.
3: De derde?
2: Zelfde dag, Willem 1, Arnhem. Niet aan mijn ballen zitten, godverdomme.
3: Ja, dat zag je wel heel dubieus.
2: Ik ga HR bellen.
4: Ja,
2: HR bellen.
4: Zelf je
2: vertellen
4: is
2: persoonlijk. HR doorgestoken kruid is het hier. 8 uur s'avonds, Distant en Deep Root. Clubheld, Dies Belgium, 1900. Savage Grace en Sanity's Rage.
1: Dat heerlijk.
2: 1912, De Bos uit Wild. De Wolf om 21:15. De Nieuwe Noor in Heerlem om 16... 18 uur 's middags. Akuma, Out of Vision, Pyrus Malus. C. Hoofddorp op dezelfde dag om 9 uur 's avonds. Plan 9 met Isogram. Zowat Gouda om 8:30 's avonds. Kaderen met Doutus en Canyon in Literature. Ik geloof dat het een boekenclub is met lezen en zo.
3: Dat kost echt aan
2: de Manifesto Horn om 8:30. Anomic met Serotonia en Stilbom.
3: De haan niet uit dan.
2: Zaterdag 20.12, Nieuwe Noor Heerlem. 6 uur 's middags, Distant en Reformist. Op dezelfde dag, Musicom Den Haag om 8 uur 's avonds. Vengeance en onze vrienden in Lovers Blade.
3: 0.
2: Kaluna Omme, dat is de laatste
3: die komt. Ik trouwens.
2: 8 uur 's avonds, Black Knight en Jurassic Park. Hey, die kennen we, die jongens.
1: Ja. Zeker.
2: Dus mensen, ga ergens een leuk concertje bezoeken. En de veranderingen, aanpassingen en updates, die worden online weer duidelijker gemaakt. Want dit was weer niet te volgen.
1: Nou, hartstikke goed.
3: Deze keer, zeg.
1: En dan gaan we gelijk door naar Ditch Year of the Pig.
3: Oh, Ditch. Je had je voor de quiz bewaard, toch? Heel
1: goed, jongens.

0: Dutch.
1: Nou,
0: Dutch.
1: Was het lekker of niet?
2: Ja, lekker.
1: Ja. Is het niet iets voor Roburn, Walter?
2: Ik moet dit nog eens goed gaan beluisteren. Het is mijn eerste kennismaking met Dutch, maar die is me goed bevallen.
1: Ja, toch? Het is toch een beetje stoner. Ja, het is, we hebben hem te gast gehad in onze show.
2: Erik Hazebroek, ja.
1: En ja, toen was die plaat net uit. Er is een plaat uit, nou ja, 2024. Redelijk recent. En ja, wij vonden het echt leuk.
0: Zeker.
1: En toen jij kwam, Walter, dacht ik, nou ja, ik vind het wel een soort van Roburn feel erin zit. Zover ik dat kan beoordelen, terwijl ik het nooit geweest ben. Maar goed, jij denkt ook wel dat het inderdaad wel een Roburn gloedje heeft.
2: Het heeft zeker een Roburn gloedje van een x aantal jaar geleden. Dat kan ik wel beamen.
1: Ja. Maar je bent natuurlijk wel up-to-date, wil je natuurlijk zijn, met Roburn. En is eigenlijk misschien alweer, klinkt het alweer te oud.
2: Nee, ik moet het gewoon nog eens even heel goed beluisteren. Het is natuurlijk mijn eerste kennismaking.
1: Zeker.
2: Ik heb wel zo her en der van de band gehoord. Van mensen die me er iets over vertelden.
1: Ja.
2: Maar als ik altijd één nummer heb gehoord, dan wil ik toch altijd de hele plaat
1: luisteren. Nee, dat snap ik natuurlijk.
2: Ik ga dit wel eens een keer goed beluisteren.
1: Oké, nou hartstikke goed. Ben je zover, Rick?
3: Voor wat?
0: Wat denk je?
3: Ah. Jawel.
0: Ik ben het is toch anders dan ik had verwacht.
3: Ja, ik weet wel dat jij wat anders had. Ja? Dat komt straks. Het hoogtepunt moet je altijd een beetje uitstellen.
1: Dan moet je altijd een beetje op wachten. Rutger? Ja.
3: Neem nou eens een les aan van deze oude wijze man.
1: Kijk, nou, de nieuwsfeitjes.
0: Ja,
3: heel veel nieuwsfeitjes waren er eigenlijk niet.
0: Kom
3: maar
0: uit.
3: Week,
0: ik zat het nog te zoeken. Maar, nee.
1: Maar wat heb je?
3: En hebben we allemaal denk ik wel meegekregen dat KISS geonderd was, zeg maar. Met de Kennedy Center Honor Medals door Donald Trump in het Witte Huis.
1: Wat leuk!
3: En
1: Donald.
3: Peter Criss was Gene Simmons poster natuurlijk. Ja, Ace Frehley werd dan vertegenwoordigd door zijn dochter.
0: Sylvester Stallone was het toch ook?
3: Ja, Sylvester Stallone was er ook. En nog volgens mij een paar anderen.
0: Wat een poppenkast.
3: Maar zij kregen de award in ontvangst vanwege hun grote bijdrage aan de cultuur van de Verenigde Staten.
1: Nou, heel mooi.
3: Dus dat was één. En de top 2000 stembussen zijn weer gesloten inmiddels.
1: Oh.
3: En de top 10 was volgens mij ook alweer bekendgemaakt.
1: Ja.
3: Nou, geen metal in de top 10. En op één Queen, natuurlijk.
1: Ja, Pearl Jam. Nou, dat is geen metal, maar die stond wel in nummer 6 of zo, geloof ik.
3: Ja, dat kan wel. Golden Earring stond volgens mij ook in de top 10. Dacht 9, Radio Love.
2: Ja, 9.
3: Maar wat ik ben, daar is wel heel veel promotie, of tenminste aandacht aan gegeven door de metalheads. Slayer flink laten stijgen. Dus ik ben benieuwd waar Angel of Death op terecht komt. En natuurlijk Ozzy met No More, of nee, No More Tears. Mama, I'm Coming Home.
1: Oh, die.
3: Ja, daar is ook veel promotie voor gemaakt.
0: Ik kan dit altijd zo mooi, Ozzy, vies, afkeurend zeggen.
3: Dit jaar natuurlijk overleden, dus ja. Ozzy, Mama, I'm Coming Home. Want dat was dan emotioneel tijdens die farewell show. Die moet hoog en erin.
1: Okay.
3: Dus ik ben benieuwd, we gaan zien.
1: Ja, dat was niet bij, dus dat oké. Okay. Ik zou een heel ander nummer willen van hem. Maar goed.
3: Nee, ik ook wel. Maar ja, goed, dat was denk ik opvallend nummer van die show.
0: Het nummer van het afgelopen jaar.
1: Oké. Wat mooi is, Walter heeft ons... Dit was hem trouwens, Ricky.
3: Even een slokje bier of slikken. Dit was hem.
1: Dit was hem inderdaad. Oké. We gaan even terug naar Walter. Die heeft ons namelijk een top 3 meegegeven. Een top 3. Nou ja, we gaan alles over horen. De eerste die ik even aan je ga laten luisteren. Let op, dat is deze. En daar wisten we natuurlijk alles van weten, Walter.
2: Een Tierdrinker uit Rotterdam.
1: Tierdrinker uit Rotterdam.
2: Aangevoerd door Kim Hoorweg.
1: Oké. En hoe kom jij hier op?
2: Gezien hier in DB's, denk ik, voor het eerst. Ik volg natuurlijk de Nederlandse scene uitgebreid. Want ik vind dat we een hele mooie... Nederlandse underground scene hebben, waarin veel gebeurt, waarin mensen heel supportive naar elkaar zijn, maar ook waar hele spannende muziek gemaakt wordt. En Kim is een voorvechter voor de LGBTHQI-community.
1: Ja.
2: Hen is non-binair. En dat gevoel weet hen zo goed in dit nummer te pakken.
0: Ja.
2: Ik krijg van dit nummer echt kippenvel. En toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, Toen heb ik hen meteen een appje gestuurd. Je staat op Roodburn.
1: Kijk, en ze waren neem ik aan ook gelijk enthousiast.
2: Jazeker, en het werd een geweldige show. Het was een geheime show op in het skatepark. Op de Roodburn donderdag dit jaar. En het was echt verpletterend.
3: Wauw.
1: Ja, je hebt ervan genoten.
2: Ik heb het helemaal gezien. Het publiek was helemaal... Vanaf de eerste seconde was het gewoon... Het was band en publiek in eenheid. Het was echt zeer, zeer bijzonder. Dit is een zeer bijzondere band. Aangevoerd door een zeer, zeer bijzonder persoon.
1: Ja, ik ken het zelf eigenlijk niet. Rick zit natuurlijk wel. Maar Rutger, jij
0: hebt ervan gehoord. Van gehoord, maar de muziek ken ik niet goed meer.
1: Ik heb
0: het idee dat ik deze track al eens eerder heb gehoord. Maar...
1: To the ones whose bodies shall shake the heavens.
0: Ja, volgens mij.
1: Dat nummer is het. Een lange titel ook, by the way. En ik hoor hier een soort van post-metal in.
2: Het is post-metal, post-hardcore. En natuurlijk gedragen door heel veel oprechte emotie.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het wel...
3: Sfeervol.
1: Ja, zeker. Zeker. Waar ken jij het van, Sid? Van de DB's?
4: Nou ja, ik heb ze afgelopen weekend in het voorprogramma van Terzijde Hoorde gezien.
1: Maar waar ken je ze van? Niet van afgelopen weekend toch al?
4: Ook in de DB's, maar ik heb ze inderdaad... Ik was erbij op het skatepark in Roodburn. Waar de show ontzettend intens was. Het werd door iedereen heel erg intens beleefd. En iedereen het grondste al van... Hey, er is een secret show van Teerdrinken. Daar moet je heen, moet je heen, moet je heen. Dus ja, ik had het al eigenlijk al een beetje aangevinkt op het lijstje van... daar moet ik eventjes bij zijn.
0: Maar kenden ze daarvan? Want dat was
4: daarvoor had ik ze al een keertje hier in DB's inderdaad al gezien.
1: Dat was je eerste aanraking met ze.
4: Dan moet ik even nadenken. Volgens mij stonden ze geloof ik met Throwing Bricks toen op het podium. Volgens mij wel, ja. Dat was natuurlijk ook... Die band heeft natuurlijk ook Roodburn predicaat.
1: Ja. Okay.
4: Ja, en zodoende helpen die bands elkaar ook weer hogerop wat dat betreft.
1: Ja. Waarom past dit nou zo goed binnen Roodburn?
2: Als we het over het Roodburn gevoel hebben, dan is dit is gewoon het voorbeeld van wat Roodburn qua gevoel kan oproepen bij mensen. Dit is die intense beleving, het samen beleven, maar hier ook kracht uitputten voor mensen die toch... die kracht nodig hebben om zich staande te houden in het leven. En hoop. Ik vind het ook heel hoopvol.
1: Ja.
2: En dat maakt Tierdrinker zo een Roodburn-band bij uitstek.
1: Ja. Het is echt meer dan muziek, hè?
2: Ja, het is muziek, gevoel.
1: Ja.
2: Verdriet, hoop. Maar ook positivisme en ook erkenning. Het zit er allemaal in. Het gaat heel diep. Zoals heel veel muziek bij Roodburn heel diep gaat. Ja. Zowel met muzikanten als bij het publiek.
1: Ja, ja.
2: Maar als je dit live ziet, je komt echt eruit met een geïnspireerd, maar ook weer vol energie.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, Tierdrinker. Ze hebben een plaat uit volgens mij, dus je kan daarnaar gaan luisteren. Dan gaan we even naar de volgende van jou, Walter. Dat is deze.

0: Waar luisteren we naar, Walter?
1: We luisteren naar Bombstrap, eveneens uit Rotterdam. En het nummer heet God's Favorite. Geweldige mix van post-punk en post-hardcore. Gebeurt veel in Rotterdam op dit moment. Ook trouwens hier in Utrecht mooie underground scene. Maar Rotterdam is, daar broeit het. Met name Tierdinker, Bombstrap. Met ook weer het gevoel, het punkgevoel gekoppeld toch aan wat ik al zeg, post-hardcore. Met een hele hoop, ja, ik vind het een beetje een hot woord niet gebruikt, maar er zit zoveel urgentie in. Zo'n drive bij Eva, de zangeres. En dit komt gewoon als een mokerslag aan. En dat vind ik mooi. Ik vind het gewoon heel mooi als bands met zo'n urgentie iets brengen. En met zoveel kracht en power. Maar ook tegelijkertijd dat je zoiets hebt van dit is zo relevant. Met name een jonge vrouw die helemaal zichzelf is op het podium. En zich ook heel krachtig durft op te stellen. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Ja, zijn ze ook op Roburn al geweest of gaan ze komen?
1: Nee,
0: of?
1: Ze zijn geweest ook dit jaar. Een geheime show, want het is, het is een kleine underground band. We hadden ze op de zondag ook in het skatepark staan. Net als bij Tierdrinker, dak eraf. Echt het hele publiek wat daar stond. Er kunnen zo'n 500 mensen in die secret shows. Mensen compleet aan de grond genageld gewoon.
0: Ja, en wat is het geheim? Je hebt een geheime shows. Wat is dat binnen Roburn?
1: Wij kunnen gebruik maken een aantal keren per dag van het Ladybird skatepark. Daar hebben we gewoon op een skate ramp een podium gezet. Verder is alles gewoon TL-licht. Rauw. Een PA. Een band kan zich nergens achter verschuilen. Want het staat gewoon letterlijk open en bloot. En het publiek kan letterlijk op de skateramp ernaast en gaan staan. Dus men staat letterlijk soms wel 20 centimeter, 30 centimeter van een band af. Het publiek.
2: Ja, dat vind ik te gek.
1: En die intentie die dat geeft. Want we kondigen die shows pas een uur of twee van tevoren aan.
2: Het zit dichterbij.
1: En mensen, hoe heet het nou, we kondigen dat pas een uur of twee van tevoren aan. Mensen weten dan niet wat er komt. En er is heel veel, heel veel spanning en emotie al voordat het begint.
0: Ja.
1: En dan omdat mensen zo dicht op die band staan, gebeurt er iets magisch. En het is naakt. Het is gewoon, ook het publiek kan zich niet verschuilen.
2: Nee.
1: En dat maakt het...
0: Mede door die TL-balk dat je vol in het licht staat.
1: Vol in het licht, maar ook gewoon geen doeken achter het podium. Geen props, geen... Het is zo right in your face. Dat het maakt het heel speciaal. En het geheim is inmiddels wel uitgelekt dat dit zo'n bijzondere plek is. Dat we ter plaatse ook vaak tegen de grote headliners moeten zeggen die dan naar mij toe komen. Wij zijn in dat skatepark geweest vanmiddag. Daar hebben we dit gezien. Wij zijn hier morgen nog toevallig. Regel eens even zo'n show voor ons.
2: Ja.
1: En dan moet je toch tegen soms de hele grote Roodburenband zeggen van... Dat lijkt me iets te moeilijk en te gevaarlijk. Want ja, het is zo... Omdat het zo rauw is en zo intens. Dat...
0: En heb je dit zo bedacht?
1: Dit hebben we gewoon met het team bedacht.
0: Met het team bedacht, oké.
1: Ja, ja, en we hebben er elk jaar gemiddeld 2 tot 3 per dag.
0: Oké. Nou, fascinerend hoor. Dit is Bombstrap.
1: Bombstrap uit Rotterdam.
0: Nou, we hebben nog eentje in de aanbieding. Dat is deze.

0: klinkt wel eens een beetje ook punk.
1: Ja, dus Maha.
0: Maha.
1: Maha. Nummer heet First Out of Five. Het is een jonge vrouw, een praktiserend moslima. Ik kan gezichten niet meer herkennen, dus ik denk ook dat het een vrouw van kleur is. Praktiserend moslima. Volgens mij, als ik het goed heb, van Soedanese afkomst. En ook gewoon een vrouw die, zeg maar, ook gewoon de hele punk-ethos omarmt in deze muziek en haar afkomst ook verwerkt in de teksten. Ik vind het heel bijzonder dat er ook jonge vrouwen opstaan. Jonge vrouwen met een andere achtergrond die net zo hard op deze muziek gaan en het ook gebruiken om hun eigen verhaal te vertellen. Vind ik heel mooi.
0: Nou, dat is wel fascinerend inderdaad.
1: Ik vind het heel fascinerend. En er is echt wel iets gaande in de wereld dat punk en dit soort activisme niet meer alleen toebedeeld is aan jonge blanke meiden, maar dat het ook bij andere meiden heel erg aanslaat en daar ook hun eigen draai aan het beginnen te geven. Vind ik bijzonder. Daarom
0: dat
1: heb
0: is
1: ik
0: zeker.
1: Dit uitgekozen.
0: Ja, precies. Waar komt zij vandaan? Heb je enig idee?
1: Ja, ze woont in Friesland, maar ik weet niet precies waar. Maar ze is in Friesland. Ze is ook kunstenaresse, designer, schrijfster. Ze is met heel veel dingen bezig.
0: Ja. Alle drie, de mensen die je tipt, alle drie vrouwen erin, hè? Ja, is dat toevallig?
1: Nee, dat heb ik wel gedaan, omdat ik het zo mooi vind dat jonge vrouwen ook dingen overnemen. Dat er ook eindelijk ruimte is ontstaan voor jonge vrouwen om ook deze muziek van hun eigen smoel te voorzien.
0: Ja, dat vind ik
1: gewoon fantastisch.
0: Ja, nee, dan gelijk heb je. We gaan naar de nummer 2 van Walter.
2: Dat is geen metal, denk ik.
0: Top 3. Nee, dat is inderdaad geen metal. Vertel eens even, Walter, wat heb jij als nummer 2 genoteerd?
1: Ik heb Shocking Blue met California Here I Come. Ik hou van de eerste platen van Shocking Blue. Deze plaat heeft toch een beetje een blueprint van stoner en psy. Shocking Blue was gewoon heel populair, ook in de underground in Amerika destijds. En heeft gewoon heel veel van de eerste generatie stoner bands ook wel beïnvloed. En ik vind het gewoon echt een fantastisch nummer.
0: Nou, we gaan ze luisteren. Shocking Blue. Ja. En het nummer heet California Here I Come.
1: Ja.

0: De loodzware jongens.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Dit is Kink Distortion.

0: gaan gelijk maar beginnen, denk ik.
1: We gaan beginnen.
2: Ja, want, ja,
1: het is wel ook wel even
3: met de anticlimax.
1: Tijd voor metal, hè?
0: Dat wel, ja. Anticlimax.
1: Beetje tijd voor metal?
0: Mee eens. Ja.
1: In plaats
0: van metal.
1: Psychedelica.
0: Ja.
1: Met alle respect.
0: Ja.
1: Maar ook wel weer tijd voor een beetje metal.
0: Ja, heel goed.
1: En wie kent deze band niet?
4: Volgens mij gaat hij weer een oud lijk uit de kast trekken.
1: Ik ga een oud lijk uit de kast halen. En wie kent deze band niet? De oudste heavy metal band van Nederland. En die eigenlijk ook niet mag ontbreken met een ultiem galopje. Opgericht in 1979 in Rozenburg, in Rotterdam. Bij Rotterdam, moet ik zeggen. Originele line-up bestond uit Rinus Vreugdeel, bas, Laurens Bakker, drums, Jan Bechtum, gitaar, Ronald van Prooijen, zang.
0: Walter van de Walter
1: al helemaal blij worden.
0: Yes.
1: Eindelijk metal, Walter. Er is twee wat ik net genoemd heb van de bandleden. Zitten nog steeds in de band. En het galopje van deze week is het nummer Eternal Dark van Picture. Een van hun klassiekers. Eigenlijk is voor elke Nederlandse metal fan is Picture toch wel de metal roots, denk ik. Zonder Picture had metal er misschien in Nederland ook wel anders uitgezien. Denk ik.
3: Hij schijnt een
1: mooie weet je, en even denken hoor. Ze zijn net terug trouwens van Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse tour.
0: Oké.
1: Argentinië, Chili, Brazilië. Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Echt fantastisch. Wat voet is van gezien. Zag er ook weer geweldig uit. Want daar leeft die legacy van Picture ook gewoon nog. Ja. Helemaal voort. Net als in Nederland. Die oude knarren doen het dus gewoon nog best.
0: Ja. En dit jaar hè? Zij is op Roadburn, hoorde ik.
1: Nou ja, Walter ging helemaal uit zijn plaat. Ik weet niet of het een Roadburn band is.
2: Nee, het is
1: dat
2: geen
1: denk ik niet. Maar het wordt wel eerste, meer dan gewaardeerd.
2: Die eerste Picture-plaat.
1: Ja.
2: Met Laurens van Prooijen.
1: Dat was ook natuurlijk jouw tijd. Als je naar concerten ging, dan ging je ook naar

0: Picture kijken, neem ik aan.
1: Ik heb Picture gezien. Ik heb ook de eerste drie platen. Maar die eerste plaat heeft een hele speciale plek in mijn hart. Ja. Een van de eerste Nederlandse metalbands die ik leerde kennen.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Het was ook denk ik de eerste Nederlandse metalband.
1: Ik ga nou echt blasphemy doen. Maar ik vind Picture met Laurens van Prooijen veel beter dan met Schmoelik Avigal. Sorry. Ja.
3: Heidig kennis. Nou, anyway. Is het helemaal goed.
2: Het galopje.
3: Ja, zijn we klaar voor?
2: Ik heb zin in een nettle, gewoon. Het galopje is Eternal Dark van Picture! Ja, kom je!

0: Dat was nog valser dan die dubbelnek van Ernst.
1: Corine, vorige week, die had een bloedhekel aan als DJ's door de muziek heen staan te praten. Nu gaan ze erheen zingen.
2: Dat is al het opnemen op die cassette.
0: Dat was geen zingen.
1: Dit was steeds stiller.
0: Dat was geen zingen.
1: Ik wist niet, Rick, dat jij zo
2: dat ik ook kon zingen. Dat wist je niet.
1: Oh man, gast. Waarom heb jij een microfoon op het podium, Rick? Dit is niet te doen, man.
2: Voor de koortjes. De schreeuwkoortjes.
0: Maar even, ja, dit was gewoon slechter dan het dubbelnekspel van Ernst.
2: Nee, ik ging er helemaal in mee.
1: Tenenkrommend.
0: Je zit nog slechter dan ik.
2: Ja, nou, echt, ik ben zelf trots op mij.
1: Ik vond het best een leuke plaat. En dan kom jij...
3: Taalgedeuk.
1: Mijn honger het
2: hele plaat. Ik ga wel even aan Rinus vragen of van Bakkie of ik bij hun achtergrondkoortjes mag verzorgen.
3: Krijg maar eigenlijk een beetje pret op met het Windorie.
1: Maar goed, Walter. Noem eens toch even een paar acts die er zijn bijgebleven de afgelopen. Hoeveel edities open hebben we gehad?
4: Vanaf 1999 tot nu, ik denk 26 of 27 edities.
1: Met corona misschien niet?
4: Daar hebben we een...
1: zo'n livestream.
4: Gedaan, maar dan echt een serieuze livestream.
1: Ja, ja, ja.
4: Die ook wereldwijd behoorlijk wat... goede kritieken heeft gekregen. Zijn we gewoon all-out gegaan. Met behulp van het ministerie van Cultuur natuurlijk. Maar het was zeer bijzonder bij de corona-editie.
1: Ja.
4: Ik vind het altijd heel moeilijk om concerten te kiezen die me zijn bijgebleven. Met name omdat ik natuurlijk maar heel weinig zie. Ik ben natuurlijk druk. Ik zie her en der kleine stukjes en beetjes. Nou, de eerste keer dat we Tom Warrior hadden met Triptykon, dat is me bijgebleven. Ik ben een enorme grote Celtic Frost fan. En dat ik ooit met hem mocht werken op Roodburen met een curatie. En dat vond ik heel bijzonder. Om ook in de metalsferen te blijven. Voivod, een aantal concerten meegedaan op Roodburen en projecten. Ook heel erg bijgebleven. Ja. En natuurlijk Rockwind, toch een van mijn grote favorieten. Nog niet genoemd. En toen ik in 2006 met Dave Brock mocht samenwerken en een mooie Hawkwind show kon presenteren. Ja, dat is me ook bijgebleven.
1: Ja, dat snap ik. En onze Michael, heet die Akerveld van Opeth?
4: Dat vond ik fijn om met hem samen te werken. Het was ook een mooie show. Maar ik begreep gedurende het jaar dat ik met hem samenwerkte wel waarom Opeth zo groot is geworden. De man is multitalent. Hij is heel goed natuurlijk als componist, muziekschrijver, de man van Opeth. Maar het is ook een man die heel goed dingen kan organiseren en dingen heel goed op de rit kan houden. Dat is...
1: Want ik kreeg een soort van carte blanche om bands uit te nodigen voor Roburn.
4: We hadden een heel aantal jaren een curator. Die mocht dan één dag samenstellen binnen de grenzen van het festival. En daar hebben we gewoon echt hele mooie... mooie zaterdagen mee gehad. Of vrijdagen dat ze dat mochten doen.
1: Ja. Ik begreep wel dat je met één band aan kwam zetten die jij dacht, nee, dat wordt hem nog niet. Maar de rest wel, begreep ik in ieder geval.
0: Ja, wat was die band dan? Daar ben ik nou wel benieuwd.
4: Nee, dat had ik
0: van. Ah, jammer.
1: Ja, dat vermoeden had ik al.
4: Maar dat was een hele bijzondere dag waar die toch ook hele mooie oude progrock introduceerde op Roodburen.
1: Precies, dat is zijn ding.
4: Ja. Het was echt heel bijzonder om met hem te mogen samenwerken.
1: Ja. Heb je nog iets bijzonders of grappigs meegemaakt in alle edities?
4: Zeker. Ik kan de hele verhalen vertellen. Het verhaal wat ik natuurlijk al wat vaker heb verteld was Phil Anselmo. Hij kwam met Down in 2008. Een tijd daarvoor was natuurlijk Dimebag Darrell vermoord. Dus op een gegeven moment kregen we een faxje uit Amerika. Hoeveel bewapende bewakers wij wel niet hadden in het pand. Moesten we toch met behulp van Mojo gaan uitleggen dat hier in Nederland niet zo werkte. De bewuste dag, Down komt binnen. Phil moest een hele gang voor zichzelf hebben. Relaxed tour manager, opgefokte security manager. Iedereen mocht niet in de buurt komen. Overal bewakers in heel 013. Het was een heel gedoe. En het was hoogspanning, ook bij de bandleden van Down. Want het moest echt helemaal, veel moest helemaal afgeschermd worden. Nou ja, we liepen een beetje op onze tenen.
1: Ja.
4: 17:30 s'avonds krijg ik een telefoontje, gewoon een mobiele telefoon. Een vriend van mij, Walter, je moet naar de Grass Company komen. Het is gaaf, man. Ik zeg, gast, hou je mond, man. Het is hier helemaal niet gaaf. Wat lul je nou? Jawel, man, ik zit met die gast van Pantera te blowen, joh. Het is hier gaaf. Ja, Phil zit hier bij me. We zijn al de hele middag helemaal naar de tering aan het gaan.
1: Oh?
4: En ik zo, nee, dat kan helemaal niet. Die zit hier in de... Die zit hier helemaal in zijn afgeschermde bunker, weet ik wat allemaal.
1: Ja.
4: En ik loop naar beneden, ik ga naar die tourmanager toe. En ik zeg, hé, wat is dat? Ik krijg een telefoontje van een vriend van mij. Die zit met Phil te blowen in de coffeeshop. En die tourmanager, security manager erbij, die gast. Nee joh, die zit hier. Die gaat dus naar die kleedkamer toe. Die gast die komt letterlijk lijkbleek terug. En die zegt alleen maar, I cannot find Phil. En ik zeg, ja, die zit toch in de... Die zit in de coffeeshop, man. Nee, dat kan niet. Helemaal paniek. 7 uur de deuren open. 7:05. Phil, gewoon dwars door de main stage deuren... waar gewoon het publiek was, komt hij binnen. Tilburg, I love you!
1: Oh ja.
4: Echt iedereen, de hele crew van 013, de bewaking... zijn tourmanager, zijn security manager... en iedereen stond alleen maar van... Oh. En de hele dag was het zoveel spanning en zo verschrikkelijk.
1: En hij was gewoon gesneakt uit een raampje naar buiten toe.
4: Naar buiten gesneakt, zat hij dus in de coffeeshop. En ik vergeet dat telefoontje nooit meer. Het is zo gezellig met Phil.
1: Ja, kom ook.
4: Kom ook. Ja. En het was
0: maar had echt... hij dan helemaal scheid aan die security? Of was
4: ja, waarschijnlijk.
0: Was...
4: Hij is er gewoon tussenuit gepeerd.
0: Dat is toch vet?
1: Ja.
0: Dat is toch te gek?
4: Hij is gewoon letterlijk tegenuit gepeerd.
1: Security maakt zich heel erg druk, maar veel ja, duidelijk
4: iedereen,
1: niet.
4: Nee, hij niet, maar iedereen liep was druk. We hadden bij elke deur security van die mannen met zo'n veetje staan. Alles moest afgeschermd worden. We mochten zelfs als organisatoren niet in de gang van Phil komen. Jimmy Bauer en Kirk Weinstein, die jongens. En er was ook nog met Rex van Pantera zat er ook nog in.
1: Je had bijna een spijdersje überhaupt gehaald, als het door hele kermis.
4: En iedereen liep een beetje rond en iedereen was een beetje voorzichtig. Zelfs zijn eigen bandleden. Ja, veel moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan krijg je dit.
0: Dat is toch mooi.
1: Wie zat er nou naast?
4: Ik vind het zo mooi.
2: Iedereen om hem heen doet eigenlijk moeilijk, maar hij zelf dus eigenlijk niet.
4: Nee, maar, hij heeft gewoon de hele middag tijdens die koffieshop gezeten.
0: Maar hoe zal het dan de rest van die tour gegaan zijn? Hebben ze hem dan opgesloten? Of hebben ze hem gewoon losgelaten?
1: Ik denk dat hij in de hoek moest staan, denk ik.
0: Ja, precies. Nee, ze in de wc opgesloten
4: maar
0: of zo.
4: Maar ik zie, het was echt een kolossale gast die security manager. Een gast die was lijkbleek. Die was gewoon, die had het niet meer. Die wist niet wat hem overkwam.
1: Waar is hij nou?
0: Dat vet. Ik vind het
1: hij is lekker aan het blowen.
0: Ja, precies.
1: En je hebt ook veel collabs dingen doe je bij Roburn. En dat vind ik wel vet. Dat er verschillende bands dan samen het podium gaan delen. En...
4: Ja, en ook geven we ze commissioned music opdrachten. Dus dan vragen we om speciaal voor Roburn een muziekstuk te componeren. En het op Roburn ook voor het eerst op te voeren. Dat vinden we echt spannend. Daarmee willen we met name ook jonge bands de gelegenheid geven om te groeien als muzikant en als artiest. Ja, dat is wel echt een kenmerk van Roburn geworden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En de bands vinden het ook wel tof om te doen, denk ik.
4: Het hangt er vanaf. Er zijn avontuurlijke bands die het heel erg durven en die dit ook heel graag aangaan. Maar we hebben ook wel eens bands gevraagd die dan toch heel voorzichtig nee zeggen. Mm-hmm. Omdat ze dan dat toch iets te spannend vinden.
1: Ja. Ja, goed, ja, dat kan natuurlijk.
4: Maar dat is geen probleem. Het is gewoon...
1: Doe wat je leuk vindt.
4: Ja, inderdaad. Dat is wel de basisvoorwaarde.
1: Want iedereen moet ook zich goed voelen. Hè? Dat is ook iets wat volgens mij wel een kenmerk is voor Roburn. Ja, dat je dat nastreeft.
4: Ja, we proberen zo'n goed mogelijke voorwaarden te scheppen. Zodat mensen zich heel erg op hun gemak voelen. Dat ze zich thuis voelen. En dan heb ik altijd het idee dat als een band binnenkomt... alles is goed geregeld. Een band voelt zich op zijn gemak en thuis. Dan kunnen ze hun beste show geven. Ja, dat is wel een heilig iets bij Roburn.
1: Hoe is het trouwens voor jou om zo in de aandacht te staan? Want iedereen kent je. Je bent Mr. Roburn. Alle bands kennen je, publiek kent je. En je lijkt me een redelijk bescheiden man. Die denk ik niet direct de spotlights opzoekt. Hoe is dat voor jou?
4: Dat vind ik af en toe moeilijk. Ik doe dit gewoon vanuit een drive die ik heb. Maar niet om zo nodig herkend te worden.
1: Nee.
4: En ik vind het fijn om mensen uit het publiek te spreken. Ik vind het fijn om de bands te spreken. Maar ik vind het ook heel fijn om een beetje in de anonimiteit op te kunnen gaan op het festival. Dat lukt natuurlijk niet altijd even goed. Maar ja,
1: Je kan er een fopneus op doen of zoiets.
4: Ja,
1: of,
4: maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een groot filosoof ooit.
1: Zeker.
4: En nu met mijn ogen zie ik gewoon heel veel dingen niet. Dus ik loop gewoon rond en als mensen, dan zegt iemand wel, ja, dan roept iemand je of iemand zwaait naar je. Ja, ik heb geen idee, dus ik loop nou gewoon maar door. En,
0: je speelt de troef gewoon. Ja. Nice.
4: Ja, dus ja. Ik kan me nu ook wat makkelijker bewegen. En dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja. Kan je iets vertellen over Roeburn 2026?
4: We zijn druk bezig. Ik ben erg blij dat we Oatbreaker hebben. Dat kwam eindelijk als een donderslag bij heldere hemel. Dat ze weer terug waren en hun eerste show wilden gaan doen op Roeburn. Ik ben wel heel blij dat we heel erg up-to-date zijn. Heel erg urgent. Met bands als Marujá en Prostitute en Truck Violence en Aya. Dat zijn toch de meer de wat hippere kant van Roeburn. Maar ik ben ook heel erg blij dat we Krellis terug hebben kunnen halen naar Europa. We zijn 13 jaar niet geweest. Een vooruitstrevende black metal band. Een proggy black metal band. Die eindelijk de blauwdruk voor Blood Incantation hebben geleverd.
1: Ja.
0: Dat is niet niks.
4: Dus daar zijn
0: gekke band,
4: ja, dus daar zijn we ook gewoon heel blij mee. Het is een, ik vind het een erg spannende Roeburn worden.
1: Ja, want die gaat plaatsvinden?
4: 16 tot 19 april in 2026 in Tilburg.
1: Oké. En kan je al tickets kopen? Of
4: De tickets zijn in de voorverkoop. Zowel de 4-dagen tickets als de dagtickets als de 2-dagen tickets.
1: Uh-huh. Oké. En aan welke band kijk jij het meeste uit, Walter?
4: Dat vind ik een goede vraag. Ik kijk denk ik op dit moment het meeste uit naar een jonge vrouw uit Ierland, Roish. Dat spel je als R-O-I-S. En zij doet een hele aparte vorm van folk combineren met spannende elektronica. En daar zit een heel groot spanningsveld in. En ik sprak mensen van Lancum en andere muzikanten uit Ierland. En dit is schijnbaar in Ierland op dit moment helemaal een ding. Haar manier van folk en die elektronica. En ik vind dat bijzonder bezwerend. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit.
1: Oké. Is er nog een Nederlandse band waar je naar uitkijkt?
4: Even nadenken. Nederlandse bands.
1: Het is toch een Nederlandse show? Hè?
4: Ja. Maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Want dat is nog niet aangekondigd.
1: Oh,
0: dat is een ja.
1: Dan doen we even je microfoon uit.
2: Neusje doen hier.
4: Nee, maar dat is, we zijn wel aan het kijken naar de Nederlandse bands die we willen uitnodigen.
1: Ja. Hey, soms praten jullie wel, begreep ik, 4 of 5 jaar met een band voordat ze naar Roeburn komen.
4: Ja,
1: waarom duurt het zo lang, man?
4: Omdat sommige bands tijd nodig hebben of om een reunieshow te doen. Of omdat ze. Ja. Ik, door de jaren heen heb ik heel veel mensen leren kennen. Heel veel bands leren kennen. Ja. En soms willen ze gewoon eventjes zeker weten of dat Roeburn voor hun is. Of dat ze zoiets hebben van ja, ik wil wel weer terugkomen. Of ik wil wel weer met mijn oude bandleden een reunieshow doen. Maar ik weet niet precies wanneer. Dus soms worden zaadjes echt 4, 5 jaar ervoor geplant.
1: Ja, precies. En hij heeft gewoon eventjes zijn tijd kennelijk nodig.
4: Ja.
1: Hey, waar gaat Roeburn heen, denk jij? Waar staan ze over 5 jaar?
4: Vind ik een hele goede vraag. Dan denk ik dat ik een andere rol heb. Dan ben ik inmiddels 65. En ik denk dat ik als 65-jarige...
1: Je pensioen hebt verdiend.
4: Ja, maar ook dan wordt het tijd voor een jonge generatie die ook de vinger aan de pols heeft. Want het is natuurlijk raar als ik 65 zou zijn en moet gaan uitleggen aan 2 23-jarigen wat een hippe band is voor ze. Dat moet eigenlijk de omgekeerde wereld zijn.
1: Ja.
4: En ik hoop dat Roeburn zich verder blijft ontwikkelen. Dat we nog meer vormen van heavy muziek kunnen laten zien. Zonder het mooie Roeburn gevoel kwijt te raken.
1: Ja, precies. Dus wil jij nog onderdeel van uitmaken over 5 jaar? Dat is maar even de vraag. Dus.
4: Nou, ik zal er wel onderdeel van uitmaken. Maar of ik dan nog artistiek directeur ben, dat weet ik niet. Ik denk dat ik meer dan in een soort overkoepelende rol zit. En mensen nog kan ondersteunen of kan coachen.
1: Ja.
4: Maar ik merk wel, ook door mijn handicap heb ik, ik heb een heel fijn team om me heen. Die me ook door alles heen begeleiden en me ook van alle informatie voorzien. Maar ja, dit is natuurlijk niet houdbaar tot nog niet heel veel jaren meer houdbaar. Er moeten mensen bijkomen die ja, Roodburen ook naar de toekomst kunnen tillen.
1: Hey, wij gaan zo meteen nog heel even door, als onze Walter dat nog wil, in de vijfde helft, zullen we zeggen. Gaan we nog even een quiz doen met allemaal bijzondere bands uit 2025. Nou, dat zou kunnen inderdaad. Ik heb vooral ook een beetje in mijn perceptie een beetje een Roodburnhoek zitten zoeken.
2: Dan wordt het moeilijk.
1: Maar de radiovariant is bij deze afgelopen. We gaan nog één nummer draaien. En dat is het nummer 1 van Walter. En Walter, ja, de band is al genoemd. Waar gaan we naar luisteren?
4: Golden Earring met Back Home.
1: Dat mag je ontzettend bedanken, Walter, voor je komst naar onze studio hier in de Beest. En tof dat je er was.
2: Ja,
4: dankjewel.
1: En we hebben veel geleerd over Roodburn. En één ding is zeker, ik wil er zeker even heen. Dus ik moet het ook even proeven en beleven. Dus,
2: april 2026.
4: Ja, dan gaan we elkaar zien.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Bij deze.
1: Die komt u eraan. Ik zou zeggen, volgende week hebben we weer een nieuwe show met een nieuwe luisteraar.
2: Maar wie
1: of nieuwe
2: dat is?
1: Gast. Nieuwe luisteraar. Nieuwe gast.
4: We hebben een nieuwe luisteraar erbij. Yes! Ja.
2: Geloof ik niks eindelijk. Van.
1: Is ook weer lekker. Dat is ook weer lekker. Maar wie het is, ik weet het niet meer.
4: Ik ook niet.
1: We gaan,
4: we gaan het horen.
1: Jongens, eerst gaan we nog even luisteren naar voor het volgende week is Cold Hearing.
2: Hey.
1: Back Home.
2: Yes.
1: Hey.
2: Hoi.

0: Distortion.
1: Hallo zu Anne, Jons.
2: Kink.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: King Distortion.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Er zijn 100 mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel me zo
7: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit 2 dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met 2 blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

if everything we

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met twee blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kink.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.